0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Radio

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radio.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het blijft overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. De ochtend begint met her en der zonnige periode, maar ook kan er een bui vallen. 'S Middags is het wisselend bewolkt met ook kans op wat regen. Het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot mogelijk 25 in het midden en zuiden van het land en het waait morgenmiddag bijna niet. Morgenavond blijft het droog, maar krijgen we in het noorden en westen wel meer bewolking. Waaien doet het nauwelijks. Namorgen is het weer wisselvallig met regelmatig regen en vooral op dinsdag en donderdag kan daar onweer bij zijn. Vanaf het weekend wordt het weer droger. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

nu toevend op de schans. Kabel, telegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

Hallo Toon, kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse Toon. Ben verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet. Aus der Bundesrepublik. Viele Grüße, gerne tauschen. Peter,

van Rode Koos zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen, mijn drie jaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel, doch voor mij niet reclassaal.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: De komende uren eerst nog overwegend zonnig en droog. Er staat nauwelijks wind en de temperaturen schommelen nu al tussen de 13 en 17 graden. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en aan het eind van de ochtend neemt ook de kans op een bui toe. Vanmiddag loopt het kwik op tot 19 of 20 graden in het Waddengebied. In de kustprovincies wordt het dan 21 tot 23 graden. En de uitschieters zijn er in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en nacht naar dinsdag toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien met onweer en zware regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Is jouw nummer 1.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Radio 1224. Jouw dagelijkse portie muziekvitamine.
1: Mooi volk, even stem.
2: Uitstekend, oké.

correct, want de slijter heeft het geleerd. En het meisje in de bibliotheek, ach, dat zat er gewoon verkeerd. Die tante van mij, die weet niet beter, ze is het niet gewend. En meneer Van Dalen heeft me laten weten dat het groeten van ons officieel wordt erkend.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Radio.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Het is 10 uur geweest. Goedemorgen, lieve luistervrienden. We gaan een klein beetje gas geven hier op Radio 1224. Je bent live afgestemd op de Studio Atlantic. Dat alles rechtstreeks vanaf de Veluwe.

0: het nieuw voor. En kom je vanavond hier op Radio 1224? Ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Al lekker vanaf een uurtje of 8:15 hier op Radio 1224 aanwezig. Hè? En wat heb jij gemist? Ja, ja.
1: Wat heb jij allemaal gemist op Radio 1224?
2: Helemaal niets.
0: We weten je van harte welkom bij dit radioprogramma. En dat alles op de maandagmorgen. Het is 7 minuten voor 10:30. Van harte welkom. Ook Jopie Ruitenbeek die heeft zich al gemeld middels de app op 06-1001-7307. Ik zeg goedemorgen, ome Joop. Ook goedemorgen, George van Dongen. Hij heeft hem eventjes aangezet. Hij is net wakker en hij vraagt zich af of het te beluisteren is als je net wakker bent. Ja. George, maak je geen zorgen. Ik hou het rustig. Ik hou het rustig vanmorgen. Mocht je nog een verzoekplaat willen aanvragen, dat kan. Doe dan even een berichtje via de website radio1224.nl. Verzoekservertjes open. Of anders gewoon even via de app 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Ook nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Egbert de Zwarte Tulp. Hij heeft vakantie, hoor. Het is goedgekeurd door de directie. Jawel! Net nog even boodschappen wezen doen. Foutje gemaakt met boodschappen doen. Ja. Gooi die hele kar vol. En ik dacht dat ik biologische wortels had gekocht. Maar ja, toch een foutje gemaakt. Het waren geen biologische.

0: 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website, hè.
1: Fie met Robert Jan. Ja!
0: Jawoe, met Robert Jan! Ja! Of gewoon via de website is ook mogelijk, hè. www.radio1224.nl. En ik beloof je, we gaan het even een tandje rustiger doen. Ja. Het is wel weer veel voor op de maandagochtend, hè. De werkweek is weer begonnen, mensen.
1: Ja, met Robert Jan. Ja, en met Robert Jan.
0: Even een beetje rusten op de radio. Dit is 10cc en Dreadlock Holiday.

0: Oh, dit zijn toch wel de temperaturen waar ik beter op ga, hoor. Het is niet meer zo verschrikkelijk gloeiend bloedheet. Gewoon lekker een graadje of 20, 25, hè. Is prima. Even kijken wat de weersverwachting wordt voor de komende dagen, middag en zo, hoor. Even kijken, hoor.
1: 12-2-4, weerbericht.
0: Oh, dan pakt hij het weerbericht niet. Wacht even, gaan we even kijken of we hem even erin kunnen proppen. Oh, die pakt hij niet. Nou, wacht even. Even kijken. Gaan we met even... Het weerbericht wordt heel mooi. Het zonnetje schijnt, hier en daar een bewolking. En dat is het zo'n beetje. Oké, even kijken. Ja, we hebben het weerbericht, dames en heren, jongens en meisjes. Even zien hoor. Ja.
2: Vanmiddag loopt het kwik op tot een graad of 19 of 20 in het Waddengebied. In de kustprovincies wordt het 21 tot 23 graden. En de uitschieters zijn er in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui.
0: Dat is minder.
2: De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien. Bij die buien zijn vooral in de noordoostelijke helft plaatselijke kans op windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Oh. Hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
1: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.
0: Ik kreeg nog een berichtje even als reactie op mijn biologische wortels. Dat bleek een frikandelle te wezen net in mijn boodschappenmandje. Daar word je dik van, hè, ome Jopen, ja. Gaat nooit met honger op bed, zegt hij. Gooi altijd een paar frikandellen in het vet, ja. Mijn vrouw zegt ook dat ik te dik word. Daarom heb ik ook een, veel mensen die schaffen dan een stappenteller aan. Maar ik doe het iets rustiger aan. Ik heb een bewegingssensor gekocht. Dat is beter voor mij, hè.
4: In

krijgen nog een berichtje van George van Dongen. Je weet wel, die lawaaimaker van de zaterdagmorgen. Morgen kerel en succes drijven mij en iedereen maar die supermooie plaat mee van ABBA met Eagle. Ja, ik als vroegere ABBA-fan vind dit nog steeds de mooiste van hun. En draai ook maar even een favorietje mee van jou. Ken jouw smaak nog niet zo? Nou, ik zal het je zo laten horen, Joy.

0: Speciaal even voor onze grote vriend George van Dongen. De zaterdagmorgen DJ op Radio 1224. Hij stuurt al, ondertussen is Miranda ook wakker geworden. Zou wel van dit lawaai op de radio zijn, denk ik, hè? Ja. Maar goed, George had deze dus aangevraagd. ABBA met Eagle. Hij zegt, doe ook even een plaatje wat, ja, die jij mooi vindt. En draai die even voor iedereen. Nou, hij kende mijn muzieksmaak nog niet zo goed. Nou, deze is eigenlijk ook wel een van mijn favorieten. Maar ik heb zoveel favorieten. Maar dit was eigenlijk de eerste plaat die even zo in me opkwam. Dit is Jannes en Desperado op 1224.
1: Hoi, ik ben Jannes en jij luistert naar mijn grote vriend Robert-Jan. Hey.

0: Welkom, welkom. 06-1001-7307. Ik heb even een vraagje. Als je nou een kamerplant hebt, hè, als je die hebt gekocht, hè, mag je die nou ook in de keuken zetten?
1: Robert-Jan van Berg.

kapot was, ja. Nee, zegt ze. Ja, goed. Kan je mijn reactie raden? Ik liep even weg en kwam opnieuw binnen en zei... En nu? Wees welkom! Radio 1224, 16 over 11. Het verzoekservertje staat open. 06-1001-7307. Of anders gewoon even via de website. Radio1224.nl. Komt hier ook vanzelf binnenrollen. Wordt ook meegeluisterd in Bentelo. Ook Patrick, bedankt voor je reactie natuurlijk. Plaatjes ook die kant uit. En we kregen nog een berichtje van Peter en Astrid uit Amersfoort. Kun je even een plaatje draaien voor alle jongens in de taxi? Hij staat weer aan. Gaan zo even een mooi plaatje bijzoeken, Astrid, hè?

0: Dus luister vrienden, een goede morgen. U bent verbonden met het geluid van Radio 1224. 24 uur per dag via het internet. En natuurlijk ook via de Middengolf op de 1224 kHz. In Midden- en Zuid-Nederland. En zo af en toe nog een beetje via de 1485. En dat alles wordt natuurlijk verzorgd door de Zwarte Tulp natuurlijk. Hè. Ook Egbert plaatjes die kant uit natuurlijk. ...0610017307. Je luistert mee naar Robert-Jan, oftewel de Atlantic. En dat alles hier vanaf de mooie Veluwe. Met zo even wat plaatjes een keer op de maandag hier. Wat een verrassing weer, hè? Kan ook tegenvallen, maar hey. Je moet het er maar mee doen, hè, ja.
1: Radio 1224. Als een baksteen uit je radio.
0: We gaan even dansen.

0: dat zijn ze. Ja, heerlijk. Oh, dat zijn de echte piratenplaatjes hier op Radio 1224. Ik zeg goedemorgen. Het is bijna 12 uur. En we zijn er nog. Dit is hem, de Atlantic. Rechtstreeks live vanaf de Veluwe. Zo even een keertje op de maandagmorgen. En jawel, we doen ook nog even een klein stukje van de middag erachteraan. Mocht je nou nog straks tussen 12 en 1 even een plaatje willen aanvragen, laat het me even weten. www.radio1224.nl of anders gewoon even via de app. 06-1001-7307, dus 06-1001-7307. We gaan eerst even naar het nieuws en de boodschapjes van 12 uur. Ik zeg tot na het tijd zijn van 12 uur.
1: Radio1224.nl.
0: Fietsliefhebbers, opgelet.

0: ik schrik me helemaal de tandjes gewoon, hè. Gaat dat alarm af? Dat testalarm. Ja, het is natuurlijk de eerste van de maand om 12 uur. Helemaal de rilletjes hier zo. Jemig.
1: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden.
0: Ja, lekker.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Okay,

0: Eet smakelijk als je de broodjes naar binnen aan het proppen bent. Moet ook af en toe gebeuren, hè? Ook Bed Studio, de Hengelse Weens, luistert mee. Bed, we hebben even een mooie voor je gezocht, hè?
1: Radio 1224, de guilty pleasure van de Nederlandse radio.
0: Deze speciaal voor jou, Bed, hè? Gaat richting Hengelo, luister mee daar.

Speciale verrichting Hengelo, hè. BZN Live Ain't Easy. Deze wil ik even draaien voor Miranda, hè. Van, jawel, Studio 16, oftewel...

0: luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Ronde Hond. Ontvangt u mij? Over.
1: Heeft u ook last van piraten 118-2 of niet? Last van, wat zei u? Een radiopiraat op deze frequentie? Nee hoor, ik heb helemaal niets gehoord. Ik zit in een kakofonie van geluiden.
2: Hallo, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
0: Hallo hier, Radio Rode Hond. Hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
2: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

0: speciaal eventjes voor, Rinus de Bison, hè, daar in de file. Op de A12, hè. Rinus plaatjes gaat die kant uit, kerel, hè. Mooi, even een mooie voor je opgezocht, kerel, hè. Ja.
1: Sta je weer in de file? Wij zijn bij je. Radio 1224. Altijd piratenhits.
0: We zijn gewoon bij je, Rinus. Ook studio... kijken. Oh ja, Martin van Dasselaar ook, stuurt ook even een berichtje nog. Luister ook mee. Martin, plaatjes gaan ook die kant uit. Hè. Bedankt voor je berichtje op 06-1001-7307. Dit is Radio 1224 met Atlantic op maandag.
2: Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat

0: Luister, vriendjes en vriendinnetjes, goedemiddag. Je luistert mee naar de enige station wat in jouw playlist moet staan. Radio 1224, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De beste piratenhits, altijd piratenhits. Straks vanaf 1 uur kun je verder luisteren naar George van Dongen. Ja, die ja van de zaterdagmorgen. Nu een keertje op de maandagmiddag vanaf 1 uur. Zometeen hier op Radio 1224. Voor de laatste reacties, verzoekjes, klachten, opmerkingen of suggesties. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Of anders gewoon via de website. Hè. Gaat het telefoonnummer net even wat te snel. Geen punt. www.radio1224.nl. Dan komt het ook vanzelf voor de bakker, hè? Wordt ook meegeluisterd bij de buurtjes. Komt ook net binnen op de hotline. Ook goedemiddag, Ina en Marcel natuurlijk. Plaatjes gaan ook richting jullie natuurlijk. Als ik een keer hard schreeuw hier in de studio met de ramen open, dan kan je me horen, Ina, hè? Goed, komen de plaatjes weer aan. Tot de klok van 1 uur is dit de Atlantic. En vanaf 2 uur dus, of 1 uur moet ik zeggen, George van Dongen hier op 1224.
1: Hey, jij daar. Zet hem even wat harder. 1224 op

0: José en ik heb je de hemel niet beloofd. Radio 1224 met de Atlantic tot de klok van 1 uur. En vanaf 1 uur hoor je natuurlijk George van Dongen. Zo even een keertje op de maandagmiddag, hè. Breekt zo lekker de week, hè. Oh, wacht even. George, die stuurt wat. Oh, hij moet nog even naar het toilet en dan de studio opstarten. En dan... Dan moet dat lukken, hè. Wacht even, hoor. Wacht, nou krijg ik nog iets anders mee.
1: Meneer van elkaar, moet u zien wat mij nou gebeurd is.
2: Wat is er gebeurd, Toos? Wat is er? Wat
1: het toilet is verstopt.
3: Hè?
1: Het toilet is verstopt.
3: Ja, het toilet is verstopt.
1: Ik trek net door en alles blijft drijven.
0: Ja, George is net naar de wc geweest. Dat is het.
3: Het toilet is verstopt, hè.
4: Oh, maar dan ga ik wel even zoeken.
2: Nou, nee.
0: Ja, dat toilet verstopt. Ja, dat is George van Dongen die is geweest.
5: Je luistert naar Radio 1224.
6: Goedemiddag.
0: Alle gekheid op een stokje. Straks vanaf 1 uur George van Dongen hier op Radio 1224. Het middagkabaal. Dit zijn de Time Bandits en Endless Road op 1224.

Time Bandits en Endless Road hier op Radio 1224. Jouw Radio 1224, moet ik zeggen. Krijg je nog een berichtje binnen via radio1224.nl. De verzoekserver Hans uit Veenendaal, die zegt... kun je even een plaatje draaien van de Gebroeders Rosser met AliExpress. Nou, doen we die even als afsluiter, hè? Ja.

0: Ja, ik krijg direct alweer commentaar. Niet groot, maar groot. Robbie de Groot, groot. Ja, joh, hey, kleinigheid, hou je.
1: Dit is jouw nummer 1.
2: 24 uur per dag.

0: zeggen natuurlijk ook goedemiddag Robbie de Groot. Stuur net ook even een berichtje nog op 0610017307. Maar we gaan stoppen en sluiten. Ook natuurlijk Ali. Die zegt, wil je nog even voor iedereen Herbert Verhagen willen draaien? Fijne uitzending nog. Nou, dankjewel Ali. Maar ik zet hem even door na 1 uur. Want dan is die George van Dongen er weer. George van Dongen op Radio 1212 hier. Nu zo vanaf 1 uur. Ook Ada meldt zich nog. Mensen, stop nou. Ik zet alles even door naar George, hoor, als jullie het niet erg vinden. Mijn excuses daarvoor alvast. Ik wens jullie in ieder geval een hele mooie, fijne maandagmiddag nog. Graag tot de volgende keer. Dit was Robert-Jan, oftewel de Atlantic op Radio 1224. Zo even een keertje op de maandagmorgen en een klein stukje van de middag. Regelt je muziek en dan ga je George horen. Tot de volgende. Hoi hoi.
1: Let's get the show on the road.
2: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
2: Radio 12.

0: komt hij aan. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Je moet dubbel klikken. Ja, nou doet hij het.
1: Radio 1224.
2: Joost van Dongen.

Goedemiddag allemaal, vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Het is George van Dongen hier. Lekker gezellig vanuit Studio 16, de zolderkamer hier in Breda. Natuurlijk even onze RJ danken, hè? Onze Robert-Jan. Hè? Ja, ja. Van de Atlantic. Hè? Ik moet altijd denken, de Atlantic, zit die ergens boven in een vliegtuig of wat? Het toestel heet de Atlantic. Ja. Hij was weer lekker bezig, hè? Ja, dan denk je bij je eigen van, wat is dat voor herrie wat ik nou hoor? Ja, normaal zit ik op de zaterdagochtend. Ze hebben me daar weggedouwd, weggemoffeld en dergelijke. Denken, ja, zo druk te maken moeten we niet hebben, hè, door de week. Maar ja, iedereen is aan het werk. Hier ook. De zoon is aan het werk. Vrouw Lief is met haar papa even naar Turnhout toe. Ja, en ik heb nachtdienst. Ik dacht, ja. Ja. Zullen we ook even de mensen van de middag wat herrie toezenden, hè? Ja. Nou, bij deze dan, hè. Normaal de druk te maken van de zaterdagochtend. Nou even de druk te maken op jouw maandagmiddag. En natuurlijk ook de andere collega's nog, hè, die gedraaid hebben. Tussen de zaterdag en tussen vanochtend. Ook allemaal nog dank weer voor jullie inzet, hè. Ja. Nou, gisteren helaas weinig mee kunnen luisteren, want we stonden gisteren op een rommelmarkt. Wat verdomme, verkocht je hier zelf? Nee, dat is te antiek. Heeft geen waarde meer, hè? Nee, zelfs gratis nemen ze dat niet meer mee. Nee. Ik stond even gezellig met mijn broer, Robbie de Goot. En samen met Lady Miranda even in Geertruidenberg, hè? Ja, op een rommelmarkt. Hè? Ja. Ah, was gezellig. Was helemaal uitverkocht zo. Zo druk had ik het nog nooit meegemaakt. Alleen het publiek, ja, dat viel weer een beetje tegen. Normaal kun je er over de koppen lopen, maar nou, ja. Ach ja, de volgende keer beter, hè. Ach, ja.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van Connie van der Bals. Hier op 12.24. En drie zomers lang. Oh, en het bromt weer lekker over mijn hoofdtelefoon heen. Hè? Maar ja, dat is de airco, hè? Ja.
1: Vanuit Breda. Dit is George van Dongen.nl.
0: Anders sta ik nog heter dan heet, hè? Ja. Goodbye, Elvis. Hier is Ringo.

0: Ja, we kennen het natuurlijk allemaal van Wiltura. Maar dit was die van Ringo. Evenmaal helemaal in het Frans. En dat heette dan Goodbye Elvis. En voor de liefhebbers, ja, dat van Tura, dat is gewoon het origineel. Het staat ook op het etiket van deze single dat het geschreven en gecomponeerd is door onze Wiltura. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het wat minder dat Van Dongen nou zit.
1: Goedemiddag, Van Dongen. Probeer jij mij de maandagmiddag ook nog even te verhalen? Tot dan 6 uur, zegt hij. Ik weet niet of dat aan kan op de maandag. Maar ja, kijk wel even hoe lang we het volhouden. Goedemiddag en succes daar.
0: Ja, dat wordt alweer even gezegd, hè, door een van je collega's. Hè? Ja, dankjewel, Wout.
2: Hey, stoorzender.
3: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kilohertz.
2: Het zwarte schaap.
0: Nou, pakken we deze even mee voor jou, hè, Wout. Hey, en hou hem tussen de lijntjes.

Even lekker terug in de tijd. Met een ootje van die Bellamy Brothers uit 1976 en The Let Your Love Flow. Ja, ik moet een klein beetje rustig doen, want ik ben op het ogenblik even in een restaurant aan het wandelen. We hebben ook zo'n draadloze microfoonset bij. Ja, want de mensen zijn deze warme dagen ook een beetje uit. Ja, want ze willen zelf niet koken, dus gaan ze allemaal een restaurantje opzoeken. Ja, dat kan ook gebeuren. Straks is het natuurlijk lekker gezellig aan tafel en dat soort dingen hier op 12.24. Daar komt het. Ja, goed. Ja, we gaan ermee gooien. Zal ik het weer? Ja. Nou, ja. Ik ga gauw naar buiten, maar tijd weer voor een plaatje. Hè? Ja. Jongen. Overal waar ik ook kom, wordt altijd weer een puinhoop.

Ja, de Duitse uitvoering van niemand minder dan de formatie Pussycat hier op 12-2-4. En dat allemaal met Georgie. Ja. Even zoekplaatjes. Je kunt ze allemaal aanvragen via de welbekende wegen. Radio1224.nl. En straks maak je ook even het WhatsApp-nummer bekend. Maar ja, dat staat ook op de website. Hè. Doen we allemaal naar deze van Earth, Wind

0: allemaal natuurlijk een hele goede middag daar in de Nederlanden, België, Duitsland, Frankrijk of waar je ook bevindt op deze ronde aardbol. Hè? Ja. Voor sommigen is hij gewoon plat, maar ja, voor mij is hij gewoon nog steeds rond. Hè? Ja. Even Dongen hier vanuit de locatie Breda. Even gezellig op 12.24. En mocht je graag een plaatje willen aanvragen, daar zitten we tenslotte voor. Hè? Ja, we hebben al enkele verzoekjes binnen gehad. Ook die van Robert Jan, die zijn doorgestuurd deze kant op. Ja, ja, ze komen eraan. Die onder andere van Ada, ja, is gezellig binnengekomen. En van Ali, hè? Ja, we beginnen straks bij de A. Hè? Ja, hoe kan het ook anders, hè? De A. En dan beginnen we bij de B, hè? Ja, ja. Ja, bij Bro, onder andere, ja. En zo lopen we het alfabet af, hè? Dus... Ja, ben jij de naam van Z? Ja, dan moet je even wachten, ja. Nee, alle gekheid op een stokje, hè. Ja. Ja, dat stokje, dat breekt vandaag of morgen nog eens een keer, hè. Zoveel gekheid zit erop. Dat moet vandaag of morgen toch eens een keer naar beneden pleuren, hè. Ja. Dan ligt al die gekheid op de grond, hè. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar leuk dat jullie erbij zijn. Ja. Onze Ali, gezellig uit mooie Amsterdam. Onze Anne Hense uit het mooie Veenendaal. Onze Wout de Wit. De zaterdagmiddagspecialist, hè. Ja, er zit lekker hoog en droog in zijn wagen. Onze Robert Jan. De Bison, die luistert ermee, geloof ik. Egbert. Mijn broer, bro Robbie de Groot, die is er ook gezellig bij. Hans uit Veenendaal, ook leuk dat je erbij bent. Vivine, ja ja. Ik zal zeggen, kom er gezellig bij en geef het door via het Facebook gebeuren ook. Hè, dat je luistert naar 1224. De leukste hits hoor je hier. Ja. Het is toch wat, hè. Dat met Van Dongen in de middag. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Daar heb je toch eigenlijk maar één antwoord op. Inderdaad. Hey, het Verdongen, zeg het eens. Ja, het WhatsApp-nummer, hè, ja. Het WhatsApp-nummer waar je langs ook een verzoekplaat aan kunt vragen. Dat is 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. Of spreek gewoon een leuk berichtje in. Dat is ook altijd wel leuk, ja. Gewoon zo'n praatberichtje, hè. Zo'n spriks. Ja, je hebt niks voor niks zo'n microfoontje in je WhatsApp staan. Dus ja, ook leuk. Kunnen we dat misschien even in de uitzending gooien, hè. Dus een gespreksberichtje, ja. 06-244-95564. Of anders even via radio1224.nl. Of via studio16breda.nl. Daar zijn we langs te beluisteren. Ook daar hebben we een chatbox. Ja, de mensen zijn nog een beetje bang voor in de chatbox te komen. Ja, altijd wel gezellig, leuk hoor. Kom er gewoon gezellig bij. Even een babbeltje, gewoon even lekker met elkaar chatten. Ideetjes uitwisselen en alles. Ja, de chatbox is alleen te vinden via studio16breda.nl. Ergens onderaan vind je een link om naar die chatbox te gaan. Of je gaat via georgevandongen.nl. Daar kom je eigenlijk op hetzelfde neer. Hè? Ook 1224 staat daarin en weet het allemaal. Ja. Er leiden meer wegen naar Breda toe. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Helemaal leuk dat je erbij bent. Hé, hey, Verdongen.
1: Ja, zeg het eens.
0: Wat ga je straks draaien? Ik zou het niet weten. Ik heb helemaal niks klaarstaan. Oh jee, daar heb ik weer. Ik ben zo aan het kletsen. Dan weet ik het allemaal. Ja, ja, ach, ja, ik kan alleen maar zeggen tegen jou... Hallo!

0: verteren ligt. Doe ik het nou wel, doe ik het nou niet, of krieg ik spiet?
1: Wanneer je radio een error geeft, weet je dat je goed zit. Ontzettend fout, maar oh zo lekker.
2: Radio 1224.

Even lekker terug in de tijd met een oudje van Britt Kersten. En dat heet dan Einstudel für dich. Zo, de plaat ging ook weer langzamerhand het etiketje aan. Ja, dat krijg je dan als je het lekker van vinyl af gaat draaien. Even kijken, is dit wat... ja, dit is wel te doen. Oeh la la.

0: krijg je Van Dongen een beetje rustiger. Nou, om dan gewoon zo'n plaatje te draaien.
1: En dan nu een verzoekplaat.
0: Zo dan. Dat klapt er even in bij mij in mijn hoofdtelefoon. Ach ja. Hey, goedemiddag, vrienden en vriendinnen en luisteraars van Radio 1224. 6 minuten voor de klok van 2 uur op deze maandag, de 1e juni. Ja, een nieuwe maand aangebroken. Het eerste halfjaartje is alweer bijna voorbij. Hè? We gaan de eerste verzoekplaat er even bij halen. Daarvoor gaan we naar Ada toe. Ada, een hele goede middag daar. Hè? Ja. Leuk dat je ook luistert naar de herrieschopper van 1224. Ja, je had de verzoekplaat eigenlijk bij Robert Jan aangevraagd. Hè? Dus, maar Robert die heeft... Robert Jan, RJ. Wordt je ook wel genoemd hier, hè? Ja. Die stuurde hem deze kant op, want ja... Gezegd, tot een uurtje of 1 hou ik het even vol. Daarna ga ik ook weer de airco-verkoeling opzoeken of zoiets dergelijks. Weet ik veel waar die jongen allemaal weer mee bezig is. Altijd druk, hè, die man. Altijd druk. Maar dan achter de schermen. Hè. Ja, op de radio valt het wel mee, maar man. Maar alles voor 1224, hè. Ja, leuke jingletjes. De pagina weer een beetje aan het opfrissen, dat soort dingen. Hè. Dus. Maar goed, we dwalen af, hè. Ja. Grab your coat. Beginnen opeens te zingen. Beginnen opeens te zingen, die lui, hè? Dat moet ik niet hebben, hè? Dus. Ik stuur ze weer even naar buiten toe, hè? Ja. Goed, waar waren we? Oh ja, we waren bij Ada. Goedemiddag, Ada. Daar in het mooie Veenendaal. Ze schrijft: een goedemiddag. Draai maar even wat moois mee. Voor jezelf, voor Wout, voor Robert-Jan, voor mezelf. Voor jezelf en mezelf. Hè? Ja, er zijn 2 verschillende dingen. Hè? Anders denkt men iedereen Van Dongen, je noemt 2 keer hetzelfde woordje op. Nee. En voor iedereen die luistert naar Radio 1224. Dankjewel en heel veel draaiplezier nog. Dat allemaal namens Ada Hensen. Uit het mooie Veenendaal. Nou, ik heb een paar mooie plaatjes opgezocht, Ada. Ja, want die draai ik mee voor onder andere Robert-Jan. Voor mezelf. Voor jou. Voor Wout. Dus ja, dan kom ik al gauw op 4 plaatjes uit. Maar ja, dan wordt een beetje te veel. Hè? Ja. Maar de rest van de plaatjes die ik draai, gaan ook richting jou toe. Hè? Dus geniet er lekker van. Maar wat ik nou klaar heb liggen voor jou, dat is er eentje van Jannes. En erachteraan nog een mooie van... Henk Bernard. En als extraatje heb ik nog Wimmy Bouma ook. Dat zijn 3 leuke plaatjes in de tijd dat Van Dongen even zijn klep houdt. Hey Ada, dankjewel. Geniet ervan. En een hele mooie maandag daar in het Veenendaal. En we draaien ze gezellig weg, hè. Straks Wimmy Bouma, daarvoor nog Henk Bernard. Maar eerst deze namens Ada Hensen uit het mooie Veenendaal, hè. Ja, het is maar een ietsie-pietsie, hè. Dit is Janne

0: prachtige plaat. Even meegedraaid. Hier op 12-2-4. Allemaal namens Ada Hensen daaruit het mooie Veenendaal. We draaiden Wimmy Bauma en De Ring Die Jij Draagt. En daarvoor een plaatje van Henk Bernaar. En natuurlijk, Jannes kwam nog ook aan jou voorbij. De apparatuur begint een beetje lastig te krijgen van stofdingetjes of wat dan ook. Af en toe kraakt het in mijn hoofdtelefoon. Ach ja, doet Van Dongen ook wel eens. Vooral als je zijn bed uitkomt, hè, dan kraakt het allemaal. Maar ja, als daar wordt om. Dan heeft de apparatuur ook een klein beetje last van. Het kraakt en het piept allemaal. Of het is natuurlijk de vocht die binnendreekt door de airco. Dat zou ook kunnen. Hey, hey, hey. Nou, laten we hopen dat het allemaal een klein beetje blijft werken. Dus, kijk, want ik hoef hier alleen maar aan een kabeltje te komen. Kijk, dan begint het een beetje te kraken en dergelijke. Nou, niet dat het kabeltje kapot is. Nee, want het is een flatkabel, dus die kan niet kapot. Nee. Maar ja, dat is het standaard probleem van dat mengtafel. Dus, ach ja, dan ga ik jou voor de rest niet mee lastigvallen, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Wat gaan we doen?
1: En ja hoor, daar hebben we weer het verzoekie.
0: Ja, gezellig. We gaan even naar Amsterdam. Zeg ook een hele goede middag tegen Ali. En op de achtergrond Henk, hè? Ja. Of ik even een mooi plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Nou, zeker Ali. Trouwens nog een hele goede middag daar, hè, aan die kant. Dat vergeet ik helemaal, hè. Ja. Ik betrap het er elke keer weer op. Maar elke keer wil ik tegen de mensen zeggen die een verzoekplaatje hebben aangevraagd.
2: Goedemiddag.
0: Ja. Nou ja, bij deze Ali, hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, of ik even voor iedereen een mooie plaat mee wou draaien van Herbert Verhagen. Doe maar een eigen keusje. Hele fijne uitzending nog. Dankjewel, lieverd. Gaan we zeker doen, hè. Ga lekker genieten hier van de plaatjes van Herbert Verhagen. Daarachteraan nog een mooie die ik retour stuur naar Amsterdam, hè. Welke dat is? Ik zou zeggen, blijf deze lekker luisteren, hè. Ali, kom eens aan.

0: Even lekker terug in de tijd met een oudje van The Shadows. En dat heette allemaal Shining. En daarvoor draaiden we die mooie tijd van BZN even gezellig naar onze Ali toe. En natuurlijk eentje van Herbert Verhagen.
1: Lekker gevarieerd. Dit is George van Dongen.nl.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is ook lekker warm vandaag met 19 of 20 graden in het Waddengebied. Landsinwaarts 21 tot 23 graden en uitschieters in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien. Bij deze buien is er vooral in de noordoostelijke helft plaatselijk kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur, hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd piratenhits!

jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel Ye, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om Ye niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn Ye's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."

0: 1024
1: weerbericht.
2: Er komt in het noorden en westen meer bewolking bij, maar het blijft wel overal droog en het waait bijna niet. Komende nacht kan er met name in het westen nog een bui vallen. Het kwik wijst een graad of 15 aan en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met ook af en toe een bui. 'S Middags is het bewolkt met in het noordoosten eerst zonnige periode. Het zuiden krijgt de eerste flinke regen- en onweersbuien en die trekken daarna richting het noorden van het land. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in Zeeland tot mogelijk 25 in het oosten. Maar het koelt flink af na de onweersbuien tot zo'n 17 graden. Wind staat er morgenmiddag weinig. Morgenavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar flinke onweersbuien met hagel en windstoten voorkomen. Het westen houdt het droog en de zwakke tot matige wind komt uit het westen. Namorgen houden we wisselvallig en regenachtig weer met vooral op dinsdag en donderdag ook onweer. Pas in het weekend wordt het weer droger. De temperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niet meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

dat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon ik mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwachten zou. Waarop jij wachtte,

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het dan niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zwakke tot matige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met ook af en toe een bui. 'S Middags is het bewolkt met in het noordoosten eerst zonnige periode. Het zuiden krijgt de eerste flinke regen- en onweersbuien en die trekken daarna richting het noorden van het land. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in Zeeland tot mogelijk 25 in het oosten. Maar het koelt flink af na de onweersbuien tot zo'n 17 graden. Wind staat er morgenmiddag weinig. Morgenavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar flinke onweersbuien met hagel en windstoten voorkomen. Het westen houdt het droog en de zwakke tot matige wind komt uit het westen. Na morgen houden we wisselvallig en regenachtig weer met vooral op dinsdag en donderdag ook onweer. Pas in het weekend wordt het weer droger. De temperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten.
2: Eindelijk iets anders op de radio.
1: Radio 1224.

0: 84. De guilty pleasure van de Nederlandse radio.
1: Er was dus een etenpiraat, Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker.

in Noord of Zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het was...

stond drukpijlend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

geen 2000 strepen op de weg. En een leeuw voelt me uit, maar die is niet echt. Praat tegen de sterren en de maan. Met je ogen op mij kan ik alles

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Radio.

0: dag.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio NL, Q-Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.
3: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

1, 2, 3, 4.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits.
1: Radio 12-2-4.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4.

vaak denkt hij nog aan het begin. Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat de nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er kan met name in het westen nog een bui vallen. Het kwik wijst een graad of 15 aan en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met ook af en toe een bui. 'S Middags is het bewolkt met in het noordoosten eerst zonnige periode. Het zuiden krijgt de eerste flinke regen- en onweersbuien en die trekken daarna richting het noorden van het land. De temperatuur varieert van zo'n 20 graden in Zeeland tot mogelijk 25 in het oosten. Maar het koelt flink af na de onweersbuien tot zo'n 17 graden. Wind staat er morgenmiddag weinig. Morgenavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar flinke onweersbuien met hagel- en windstoten voorkomen. Het westen houdt het droog en de zwakke tot matige wind komt uit het westen. Namorgen houden we wisselvallig en regenachtig weer met vooral op dinsdag en donderdag ook onweer. Pas in het weekend wordt het weer droger. De temperatuur ligt rond de 20 graden en dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten-hits.